0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: Autobedrijf het Rosbeijaard ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief vrij gedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Zijn doorbraak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. En dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke-Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, weerbericht. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien en temperaturen rond 18 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Autobedrijf, het Ros-Beijaard, ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief rijgedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden... krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen, en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden, en hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Zijn doorbraak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. Radio en dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daaropvolgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
0: De nacht van Oost-West.

Elke weekdag neem ik even mee in de teletijdmachine op ontdekking naar wat is gebeurd in de geschiedenis van de dag. De teletijdmachine brengt ons vandaag onder meer naar de kroning van Queen Elizabeth in 1953, de uitvinder van de radio Marconi, die het patent krijgt voor de uitvinding van de draadloze telegrafie in 1896, en Denemarken wil geen euro als betaalmiddel in 1992. Vandaag, in 1953, vindt de kroning plaats van Elizabeth II, koningin van het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De zogenaamde Proclamation of Accession vond al een jaar eerder plaats in 1952. Queen Elizabeth overleed in september 2022. Ze werd 96 en zat 70 jaar op de troon. In 1979 bezoekt paus Johannes Paulus II zijn vaderland Polen. Het was de eerste keer dat een paus een communistisch land bezocht. In 1992 wordt in een referendum in Denemarken het verdrag van Maastricht afgewezen. Denemarken is lid van de Europese Unie, maar niet van de eurozone. De Deense kroon is de munt in Denemarken. De Italiaanse ingenieur Marconi ontvangt het patent voor zijn uitvinding van de draadloze telegrafie. We schrijven 1896. Hiermee werd Marconi in de westerse wereld bekend als de uitvinder van de radio. Hij was dit wel niet alleen, want ook de Rus Popov en de Fransman Branly bouwden verder op het basiswerk van de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz. In 2022 worden de eerste 9 satellieten gelanceerd die gebruikt zullen worden voor zelfrijdende voertuigen. De lancering gebeurt vanop de Chinese lanceerbasis Zhejiang en is van de autobouwer Geely. Het plan is om 240 satellieten in een lage baan om de aarde te brengen. Een vierde hiervan draait al rond de aarde. In Tielt sterft vandaag in 1603 heks Anna de Koning, beter bekend als Stankes Konings. Jaloezie, dorpsruzies en machtsmisbruik maakten van haar een heks. Tannekes Konings was een welstellende handelaarster, getrouwd met Thomas van der Meulen, met wie ze 4 kinderen had. Ze bezat een eigen hoeve in Gothem, deelgemeente van Deinze. Nadat Tanneke de seksuele avances van de lokale baljuw

0: Voor het weer is 2 juni in de geschiedenis vooral een natte dag. In 1954 valt er 91 mm regen in Vlaamse Brabant, ofwel 9 emmers water per vierkante meter. In 1978 valt er 78 mm, ofwel 78 liter per vierkante meter in Maritsu. En in 1992 is dat 81 mm in Merelbeke en 84 mm in Gent-Brugge. Morgen is het woensdag en dan krijg je tussen 5 en 7 een nieuwe aflevering van de Tijdlijn. Radiocollega Andries Verlinden neemt je dan onder meer mee naar 2017 als de koeltoren van Ruijen tegen de vlakte gaat.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en de daaropvolgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
4: De nacht van Oost-West.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor een zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Autobedrijf het Ros Beijaard ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief rijgedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Zijn doorbraak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd.
0: Radio
1: en dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
2: De wakkere wekker.
0: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

Autobedrijf, het Ros-Beijaard, ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief rijgedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Zijn doorbraak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. Radio en dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden. De Wakkere Wekker.

het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info: www.interieurverkest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: 24 uur per dag zijn we bij jou.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Antwerp.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7 uur reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger in zijn straat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater al zijn excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molenland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daaropvolgende dagen onbestendig met regelmatig buien en temperaturen rond 18 graden.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig!
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7 uur reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger in zijn straat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater al zijn excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molenland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
2: Oost-West, weerbericht. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien en temperaturen rond 18 graden.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
1: Heb jij een vraag voor ons?
0: Mail info@radiooostwest.be.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oostwest.
2: Autobedrijf, het Rosbeijaard, ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief rijgedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Zijn doorbraak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. Radio en dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
3: Radio Oost-West. Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.

Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7 uur reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger in zijn straat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater als een excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molleland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien en temperaturen rond 18 graden.
6: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
7: En het westen van Oost-Vlaanderen.
6: Radio Oost-West.
7: Van Aalter
6: tot Waregem.
7: Voor jouw regio.
6: Radio Oost-West.
7: Oost-Westland.
6: Informatie op de juiste maat.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: elke weekdag neem ik even mee in de teletijdmachine op ontdekking naar wat is gebeurd in de geschiedenis van de dag. De teletijdmachine brengt ons vandaag onder meer naar de kroning van Queen Elizabeth in 1953, de uitvinder van de radio Marconi, die het patent krijgt voor de uitvinding van de draadloze telegrafie in 1896, en Denemarken wil geen euro als betaalmiddel in 1992. Vandaag, in 1953, vindt de kroning plaats van Elizabeth II, koningin van het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De zogenaamde Proclamation of Accession vond al een jaar eerder plaats in 1952. Queen Elizabeth overleed in september 2022. Ze werd 96 en zat 70 jaar op de troon. In 1979 bezoekt paus Johannes Paulus II zijn vaderland Polen. Het was de eerste keer dat een paus een communistisch land bezocht. In 1992 wordt in een referendum in Denemarken het verdrag van Maastricht afgewezen. Denemarken is lid van de Europese Unie, maar niet van de eurozone. De Deense kroon is de munt in Denemarken. De Italiaanse ingenieur Marconi ontvangt het patent voor zijn uitvinding van de draadloze telegrafie. We schrijven 1896. Hiermee werd Marconi in de westerse wereld bekend als de uitvinder van de radio. Hij was dit wel niet alleen, want ook de Rus Popov en de Fransman Branly bouwden verder op het basiswerk van de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz. In 2022 worden de eerste 9 satellieten gelanceerd die gebruikt zullen worden voor zelfrijdende voertuigen. De lancering gebeurt vanop de Chinese lanceerbasis Zhejiang en is van de autobouwer Geely. Het plan is om 240 satellieten in een lage baan om de aarde te brengen. Een vierde hiervan draait al rond de aarde. In Tielt sterft vandaag in 1603 heks Anna de Koning, beter bekend als Stannekes Konings. Jaloezie, dorpsruzies en machtsmisbruik maakten van haar een heks. Stannekes Konings was een welstellende handelaarster, getrouwd met Thomas van der Meulen, met wie ze 4 kinderen had. Ze bezat een eigen hoeve in Gothem, deelgemeente van Deinze. Nadat Stanneke de seksuele avances van de lokale baljuw afwees, beschuldigde hij haar uit wraak van hekserij en de oorzaak van ziektes in het dorp. Ze werd in Tielt dagenlang gruwelijk gefolterd om een bekentenis af te dwingen. Stanneke bezweek op 2 juni 1603 aan haar verwondingen, waarna de rechtbank loog door te zeggen dat de duivel haar nek had gebroken. Omdat ze nog geen bekentenis had afgelegd, kon ze ook niet veroordeeld worden tot de brandstapel. Op de markt van Tielt heeft Stannekes Konings een standbeeld. Ze staat symbool voor alle slachtoffers van heksenvervolging. Willem Duis overlijdt in 2011, vandaag 15 jaar geleden. Hij was de Nederlandse tv-presentator die altijd een aquarium met een goudvis op zijn interviewtafel zette. Voor het weer is 2 juni in de geschiedenis vooral een natte dag. In 1954 valt er 91 mm regen in Vlaams-Brabant, ofwel 9 emmers water per vierkante meter. In 1978 valt er 78 mm, ofwel 78 liter per vierkante meter in Maritsu. En in 1992 is dat 81 mm in Merelbeke en 84 mm in Gent-Brugge. Morgen is het woensdag en dan krijg je tussen 5 en 7 een nieuwe aflevering van de Tijdlijn. Radiocollega Andries Verlinden neemt je dan onder meer mee naar 2017 als de koeltoren van Ruijen tegen de vlakte gaat.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
2: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie. Gewoon.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Autobedrijf het Rolls-Bijaard ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief vrij gedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden... krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Zijn doorbraak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
2: En dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
3: Radio Oost-West. Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.
4: Oost-Westland.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West. Jouw regionale radio.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lijn.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7 uur reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger in zijn straat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater als een excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molenland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien. Maxima 19 graden. Morgen buien met af en toe opklaringen. 20 graden. Ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten bij 18 graden dan.
5: Goedemiddag. Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch. Je maakte een goede keuze. Radio.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.

0: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7 uur reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger in zijn straat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater al zijn excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molenland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Wisselvallig met soms felle regen en onweersbuien. Maxima 19 graden. Morgen buien met af en toe opklaringen. 20 graden. Ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten bij 18 graden dan.

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: In Middelkerken is vanochtend een 2-jarig meisje omgekomen. De peuter glipte thuis ongemerkt weg en belandde in een nabijgelegen beek. Ondanks een grootschalige zoekactie kwam alle hulp te laat, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker. Er zijn schokkende beelden opgedoken van een incident gisteren op de E34 richting Kust tussen Zelzate en Maldegem. Een bestuurder reed daar met een bestelwagen doelbewust in op een motorrijder en meer dan 20 auto's. Volgens Anne Berger van de federale politie gaat het om een ongezien tafereel. De chauffeur bleek achteraf
2: Radio
1: onder invloed van alcohol te zijn.
2: Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

0: wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West. Ik luister regionaal.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7:00 reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger een zijstraat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater al zijn excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van €1.200. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molenland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West. Vanmiddag trekken actieve regen- en onweersbuien over het land die lokaal fel kunnen zijn en gepaard gaan met stevige rukwinden. 20 graden. Morgen blijft het onder een dik pakket wolken overwegend droog bij 19 graden. Donderdag en vrijdag keert de wisselvalligheid terug met herhaaldelijk buien en lokaal onweer bij gelijkaardige temperaturen.
5: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
4: Interieur Verkest uit Wingenen.
3: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
6: Radio Oost-West.
5: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Elke weekdag neem ik even mee in de teletijdmachine op ontdekking naar wat is gebeurd in de geschiedenis van de dag. De teletijdmachine brengt ons vandaag onder meer naar de kroning van Queen Elizabeth in 1953, de uitvinder van de radio Marconi, die het patent krijgt voor de uitvinding van de draadloze telegrafie in 1896, en Denemarken wil geen euro als betaalmiddel in 1992. Vandaag, in 1953, vindt de kroning plaats van Elizabeth II, koningin van het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De zogenaamde Proclamation of Accession vond al een jaar eerder plaats in 1952. Queen Elizabeth overleed in september 2022. Ze werd 96 en zat 70 jaar op de troon. In 1979 bezoekt paus Johannes Paulus II zijn vaderland Polen. Het was de eerste keer dat een paus een communistisch land bezocht. In 1992 wordt in een referendum in Denemarken het verdrag van Maastricht afgewezen. Denemarken is lid van de Europese Unie, maar niet van de eurozone. De Deense kroon is de munt in Denemarken. De Italiaanse ingenieur Marconi ontvangt het patent voor zijn uitvinding van de draadloze telegrafie. We schrijven 1896. Hiermee werd Marconi in de westerse wereld bekend als de uitvinder van de radio. Hij was dit wel niet alleen, want ook de Rus Popov en de Fransman Branly bouwden verder op het basiswerk van de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz. In 2022 worden de eerste 9 satellieten gelanceerd die gebruikt zullen worden voor zelfrijdende voertuigen. De lancering gebeurt vanop de Chinese lanceerbasis Zhichang en is van de autobouwer Geely. Het plan is om 240 satellieten in een lage baan om de aarde te brengen. Een vierde hiervan draait al rond de aarde. In Tielt sterft vandaag in 1603 heks Anna de Koning, beter bekend als Stannekes Konings. Jaloezie, dorpsruzies en machtsmisbruik maakten van haar een heks. Tannekes Konings was een welstellende handelaarster, getrouwd met Thomas van der Meulen, met wie ze 4 kinderen had. Ze bezat een eigen hoeve in Gothem, deelgemeente van Deinze. Nadat Tanneke de seksuele avances van de lokale baljuw afwees, beschuldigde hij haar, uit wraak, van hekserij en de oorzaak van ziektes in het dorp. Ze werd in Tielt dagenlang gruwelijk gefolterd om een bekentenis af te dwingen. Tanneke bezweek op 2 juni 1603 aan haar verwondingen, waarna de rechtbank loog door te zeggen dat de duivel haar nek had gebroken. Omdat ze nog geen bekentenis had afgelegd, kon ze ook niet veroordeeld worden tot de brandstapel. Op de markt van Tielt heeft Tannekes Konings een standbeeld. Ze staat symbool voor alle slachtoffers van heksenvervolging. Willem Duis overlijdt in 2011, vandaag 15 jaar geleden. Hij was de Nederlandse tv-presentator die altijd een aquarium met een goudvis op zijn interviewtafel zette. Voor het weer is 2 juni in de geschiedenis vooral een natte dag. In 1954 valt er 91 mm regen in Vlaams-Brabant, ofwel 9 emmers water per vierkante meter. In 1978 valt er 78 mm, ofwel 78 liter per vierkante meter in Maritsu. En in 1992 is dat 81 mm in Merelbeke en 84 mm in Gent-Brugge. Morgen is het woensdag en dan krijg je tussen 5 en 7 een nieuwe aflevering van de Tijdlijn. Radiocollega Andries Verlinden neemt je dan onder meer mee naar 2017 als de koeltoren van Ruijen tegen de vlakte gaat.
1: Dit is Radio Oost-West.
2: Je maakt een goede keuze.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Het volledige vliegverkeer in ons land ligt stil tot 9:00 vanavond door een staking bij luchtverkeersleider Skies. Op Brussels Airport zijn 200 vluchten geschrapt. De luchthaven roept reizigers met klem op om niet naar Zaventem te komen. Het is één grote chaos. De vakbondsactie richt zich tegen de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. En dat gaat banen kosten bij Skies. Slechts 3 dagen na het dodelijke busongeval in Buggenhout is opnieuw een buschauffeur van hetzelfde bedrijf door de gesloten spoorwegovergang geknald. De man negeerde de rode lichten en de dalende slagbomen op exact dezelfde locatie. Bij het eerdere drama kwamen 4 inzittenden om het leven, de chauffeur, een begeleidster en 2 kinderen. Voormalig bondscoach Dominique Tedesco gaat aan de slag in de Italiaanse Serie A bij FC Bologna. De club maakte zijn komst bekend. Tedesco tekent een contract tot half 2028 met de optie op een extra jaar. De trainer zat zonder club nadat hij eind april werd ontslagen bij het Turkse Fenerbahçe. Vanmiddag actieve regen- en onweersbuien. Die kunnen lokaal intens uitpakken en gepaard gaan met stevige rukwinden. Maxima 20 graden. Morgen zeer bewolkt en overwegend droog, 19 graden. Donderdag en vrijdag keert de wisselvalligheid terug met herhaaldelijk buien en zelfs lokaal nog een onweer.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 17 77 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
5: 0468 17 77 20.
4: Altijd weer de mooiste muziek.

0: voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.
2: Ik luister regionaal. Radio Oost-West, kom on, gezellig.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Van

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7 uur reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger in zijn straat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater al zijn excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molleland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regionieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanmiddag trekken pittige buien over het land die lokaal gepaard gaan met onweer, hagel en felle windstoten. 19 graden. Vanavond klaart het op. Morgen met 18 graden koel en wisselvallig, waarbij buien en opklaringen elkaar afwisselen.

0: last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Regionale informatie
2: en de mooiste muziek.

Elke weekdag neem ik even mee in de teletijdmachine op ontdekking naar wat is gebeurd in de geschiedenis van de dag. De teletijdmachine brengt ons vandaag onder meer naar de kroning van Queen Elizabeth in 1953, de uitvinder van de radio Marconi, die het patent krijgt voor de uitvinding van de draadloze telegrafie in 1896, en Denemarken wil geen euro als betaalmiddel in 1992. Vandaag, in 1953, vindt de kroning plaats van Elizabeth II, koningin van het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De zogenaamde Proclamation of Accession vond al een jaar eerder plaats in 1952. Queen Elizabeth overleed in september 2022. Ze werd 96 en zat 70 jaar op de troon. In 1979 bezoekt paus Johannes Paulus II zijn vaderland Polen. Het was de eerste keer dat een paus een communistisch land bezocht. In 1992 wordt in een referendum in Denemarken het verdrag van Maastricht afgewezen. Denemarken is lid van de Europese Unie, maar niet van de eurozone. De Deense kroon is de munt in Denemarken. De Italiaanse ingenieur Marconi ontvangt het patent voor zijn uitvinding van de draadloze telegrafie. We schrijven 1896. Hiermee werd Marconi in de westerse wereld bekend als de uitvinder van de radio. Hij was dit wel niet alleen, want ook de Rus Popov en de Fransman Branly bouwden verder op het basiswerk van de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz. In 2022 worden de eerste 9 satellieten gelanceerd die gebruikt zullen worden voor zelfrijdende voertuigen. De lancering gebeurt vanop de Chinese lanceerbasis Zhejiang en is van de autobouwer Geely. Het plan is om 240 satellieten in een lage baan om de aarde te brengen. Een vierde hiervan draait al rond de aarde. In Tielt sterft vandaag in 1603 heks Anna de Koning, beter bekend als Stannekes Konings. Jaloezie, dorpsruzies en machtsmisbruik maakten van haar een heks. Tannekes Konings was een welstellende handelaarster, getrouwd met Thomas van der Meulen, met wie ze 4 kinderen had. Ze bezat een eigen hoeve in Gothem, deelgemeente van Deinze. Nadat Tanneke de seksuele avances van de lokale baljuw afwees, beschuldigde hij haar, uit wraak, van hekserij en de oorzaak van ziektes in het dorp. Ze werd in Tielt dagenlang gruwelijk gefolterd om een bekentenis af te dwingen. Tanneke bezweek op 2 juni 1603 aan haar verwondingen, waarna de rechtbank loog door te zeggen dat de duivel haar nek had gebroken. Omdat ze nog geen bekentenis had afgelegd, kon ze ook niet veroordeeld worden tot de brandstapel. Op de markt van Tielt heeft Tannekes Konings een standbeeld. Ze staat symbool voor alle slachtoffers van heksenvervolging. Willem Duis overlijdt in 2011, vandaag 15 jaar geleden. Hij was de Nederlandse tv-presentator die altijd een aquarium met een goudvis op zijn interviewtafel zette. Voor het weer is 2 juni in de geschiedenis vooral een natte dag. In 1954 valt er 91 mm regen in Vlaams-Brabant, ofwel 9 emmers water per vierkante meter. In 1978 valt er 78 mm, ofwel 78 liter per vierkante meter in Maritsu. En in 1992 is dat 81 mm in Merelbeke en 84 mm in Gent-Brugge. Morgen is het woensdag en dan krijg je tussen 5 en 7 een nieuwe aflevering van de Tijdlijn. Radiocollega Andries Verlinden neemt je dan onder meer mee naar 2017 als de koeltoren van Ruijen tegen de vlakte gaat.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. Welkom
1: Radio Oostwest. Bij Radio Oostwest.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: Het vliegverkeer in ons land ligt stil tot 9 uur vanavond door een nieuwe staking van de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport alleen al zijn 200 vluchten geschrapt, bevestigt de woordvoerster. Ook de luchthaven van Charleroi, Luik en Oostende kampen met zware hinder. De personeelsleden staken uit protest tegen de plannen voor een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waar banen gaan sneuvelen. In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn 20 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig bij een crash met een tram. Het voertuig ontspoorde om onduidelijke redenen, ramde een paal en scheurde daardoor gedeeltelijk open. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Voor de tweede maand op rij heeft Oekraïne meer gebied heroverd op het Russische leger dan dat het verloren heeft, blijkt uit een analyse van het Institute for Study of War. Volgens de denktank heeft Rusland tussen december 25 en mei 26 ongeveer 40 vierkante kilometer echt veroverd of binnengedrongen. Maar in diezelfde periode is het gebied dat Rusland effectief controleert, volgens hun herberekeningen met ongeveer 281 vierkante kilometer kleiner geworden. En dan hebben we nog de nodige sport, uiteraard. Tennister Magali Kempen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het dubbelspel op Roland Garros. Samen met haar Sloveense partner Andrea Klepac breekt ze niet opgewassen tegen het Tsjechisch-Amerikaanse duo dat de wereldranglijst aanvoert. Het werd 6-1 en 6-3 in 2 korte sets. Kempen was de allerlaatste Belgische actieve speler in Parijs. Radio Maar vanmiddag trekken pittige buien over het land die lokaal gepaard gaan met onweer, hagel en veel windstoten. 19 graden. Vanavond klaart het op. Morgen met 18 graden koel en wisselvallig, waarbij buien en opklaringen elkaar afwisselen.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits, kriebels.

luisteraar, tijd voor het programma Spits Kriebels op deze dinsdag 2 juni. Jawel, we zijn de maand juni al ingedoken. Tot 19 uur breng ik programma op Radio Oost-West. Gewoon gezellig en hopelijk vind je het goed qua muziek. We begonnen alvast met eentje van MC Hammer en You Can Touch This. En nu gaan we verder met een ander pareltje uit de jaren 90 van Janet Jackson. That's the way love goes.

Gérard Lenormand hier op de radio. Op zaterdag 4 juli viert Wingene Vlaanderen feest. Voor het eerst in het park naast de kerk van Ruislede. De cultuurraad zoekt mensen die een handje willen helpen voor, tijdens of na het feest. Je kan je inschrijven of aanmelden tot en met 21 juni. Dit allemaal via eloket.wingene.be/nl/kom-jij-een-handje-helpen tijdens Vlaanderen feest. Doen, zou ik zeggen. En even dus kijken wat we gaan zo dadelijk draaien op de radio. Eentje van Mutt. Maar eerst gaan we terug naar de jaren 80 met ZZ Top, Gimme All Your Lovin'.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
3: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spits Kriebels met Frank van Vlaanderen.

Power en de single Angel. In Aalter telt men al af naar het WK voetbal en wordt door Peetjes Droom ook dit jaar verwend met een groot fandorp. Voor het zover is, kunnen de supporters nu zaterdag 6 juni al opwarmen en dit voor de oefenwedstrijd België-Tunesië. Dat wordt in Aalter een gratis event op het Hof van Praat. Ondertussen is ook de ticketverkoop voor het fandorp van het echte WK gestart. En daar wordt Ruben van Heugt verwacht op 21 juni en 15 juni. En dit allemaal om plaatjes te draaien, tezamen met VG Tom de Jager. Wij gaan ook een plaatje draaien. I feel it coming. Hier zijn The Weeknd en Daft

Alicia Keys en Falling en ervoor nog The Weeknd met Daft Punk en I Feel It Coming. We draaien ook graag in Spitskriebels een souveniertje van weleer. Wel, we gaan terug naar de jaren 70 voor onze volgende single te laten horen op 106.5 en 107.3. Hier is Mac Kessoon and Family met Love and Understanding.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Je luistert naar Spits Kriebels. Nog tot 19...

Een duetje op de radio, Diana Ross en Lionel Richie met de single My Endless Love. De poorten van Park Baron Kazier in Waregem worden opnieuw elke avond na openingstijd gesloten. Dat was altijd eigenlijk al de bedoeling, maar het werd de laatste tijd steeds vaker eens vergeten. Raadslid Dieter Handekijn kaartte het thema aan in de gemeenteraad, omdat er de laatste tijd wel wat overlast is in het park. Tijd voor René Vroeger. We gaan naar Nederland met Just Say Hello.

eerste gedeelte van Spitskriebels loopt al een klein beetje op zijn einde. We hadden nog David Bowie met de single Modern Love en de single Alles Gaat Goed van Lenny en de Wespen. Ja, we gaan Nederlandstalig afsluiten. Waarom niet eigenlijk, hè? Met de single Ga met me mee, jij bent de zon. Je mag meezingen hoor. Dit is nog Bart van den Bossen en straks deel 2 van mijn programma. Soms droom

0: Nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7 uur reed een bestuurster over de Gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger in zijn straat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater al zijn excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molenland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, weerbericht. Het KMI waarschuwt voor pittige buien met kans op onweer, hagel en felle windstoten bij 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk op. Morgen wisselen zon en buien elkaar af, 18 graden. Dat is een trend die aanhoudt tot vrijdag. Richting weekend stijgt de kans op zon en droger weer met hogere temperaturen.
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Met spitskriebels.

Fitz Peebles deel 2 en Technotronic. Get up before the night is over. Hey, hey, hey, tot 19 uur. Muziek van weleer en de leuke, leuke hits van, ja, van een klein beetje geleden nog maar. We gaan door bijvoorbeeld met een mooie klassieker uit België. Good Shape, wekenlang op nummer 1 in 1994 met de single Take My Love.

Albano en Romina Power. En dit met die schitterende Libertà. Straks de Carpenters, maar eerst de Communards met Never Can Say Goodbye. En het allereerste wat ik nog melden wil, ja, als ik er nog uitraak, dat is dat er de gemeente Wielsbeke aan het bekijken is of het extra laadpalen kan plaatsen bij de kerk in Wielsbeke. De deelauto werd recent van Sint-Baafsvijve naar Wielsbeke verhuisd, omdat die te weinig werd gebruikt in de deelgemeente. Maar nu palmt de deelauto daar bijna stevast één van de twee laadplekken in, terwijl die vroeger eigenlijk allebei intensief gebruikt werden. Ja, ik zei het al, hier zijn ze, de Communards.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Elke dinsdag bij Radio Oost-West van 17 tot 19 uur. Spitskriebels met Frank van Vlaanderen.

To the Moon and Back. Savage Garden uiteraard. Ja, we gaan dansen op dinsdagavond. Ja, in het tweede gedeelte Spitskriebels. Kan je de line dance dansen? Wel, het is de moment. Want Wiltura zingt erover.

Skinny Love van Birdie. Tijdens Wakken Kermis is de Sint-Antoniuskapel, en dit op het kruispunt van de Kapelle en Sint-Antonius en Nieuwstraat, officieel ingehuldigd door diaken Robbie Beekwee. De kapel is dankzij financiële steun van de gemeente, kerkfabriek en vrije giften van inwoners helemaal mooi gerestaureerd.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Spitsen op zijn best doe je hier tijdens Spits.

Song for the Children van Oscar Harris. De gemeenteraad van Pittem heeft gisterenavond groen licht gegeven voor de bouw van het nieuwe welzijnshuis. Naast het huidige WZC Sint Heremius komt een nieuwbouw met ruimte voor de sociale diensten, een lokaal dienstencentrum en een dorpsrestaurant. Mooi zo. Ja, groen licht hebben ze daar gekregen en dit in Pittem. Ja, nu tijd voor Duke met zijn single So In Love With You.

Wat gaat de tijd toch snel, luisteraar. Het is weer tijd om af te ronden. Jawel, op deze 2 juni gaan we eruit met Wonderwall en dit van Oasis. Ik wens je nog een heerlijke dinsdagavond toe. En volgende week dinsdag ben ik er zeker terug. Zelfde tijd, zelfde zender, maar weliswaar andere muziek. Graag tot dan. Daag.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Alfred.
3: Nieuws. Busmaatschappij Troost Beiaert reageert voorlopig niet op de aanhoudende ophef. Na dodelijke drama in Buggenhout van vorige week kwamen er diverse getuigenissen binnen over roekeloos rijgedrag binnen het bedrijf. Zo reed een chauffeur enkele dagen na het ongeval op exact dezelfde locatie door het rood tijdens het dellen van de slagbomen. En zo waren er inderdaad toch wel meer mensen die zeiden dat bepaalde chauffeurs het niet zo nauw nemen met de veiligheidsmaatregelen. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van het dodelijke ongeval nog. Het is niet bewezen dat roekeloos rijden aan de basis ligt, zeggen ze daar. De staking van de luchtverkeersleiders bij Skies legt het Belgische vliegverkeer nog tot 9 uur vanavond volledig plat. Brussels Airport moest daardoor al 200 vluchten schrappen, al probeert de luchthaven een deel van de trafiek naar de late avond te verplaatsen. Dat wordt ook gemeld door een officiële woordvoerster. Ook de luchthaven van Charleroi ligt nu volledig stil. Personeel protesteert tegen gecentraliseerde digitale controlekamers in Namen, want dat gaat banen kosten. De Oekraïense overheid heeft de verplichte evacuatie bevolen van 7000 burgers in de noordoostelijke regio Kharkiv vanwege hevige gevechten. De maatregel volgt op een zware Russische aanvalsgolf met drones en raketten op onder meer Kiev en Dnipro, waarbij minstens 18 doden en 100 gewonden vielen. De Rode Duivels zijn bezig aan hun eerste WK-oefenwedstrijd tegen Kroatië. Bondscoach Garcia koos verrassend voor een nieuwe tactiek met 3 verdedigers, waarin Nathan en Goy aan de aftrap verscheen. Het middenveld is gecentraliseerd rond Yuri Tielemans en Kevin De Bruyne, terwijl Jeremy Doku en Charles de Ketelaere de aanval vormen. Lukaku begint zoals verwacht op de bank. Radio Het KMI waarschuwt voor pittige buien met kans op onweer, hagel en felle windstoten bij 19 graden. Vanavond klaart het op, morgen wisselen zon en bui elkaar af bij 18 graden. Een trend die helaas aanhoudt tot vrijdag. Richting weekend stijgt de kans op zon en wat droger weer met hogere temperaturen.
2: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Veel mooie muziek.

0: weekdag neem ik even mee in de teletijdmachine op ontdekking naar wat is gebeurd in de geschiedenis van de dag. De teletijdmachine brengt ons vandaag onder meer naar de kroning van Queen Elizabeth in 1953, de uitvinder van de radio Marconi, die het patent krijgt voor de uitvinding van de draadloze telegrafie in 1896, en Denemarken wil geen euro als betaalmiddel in 1992. Vandaag, in 1953, vindt de kroning plaats van Elizabeth II, koningin van het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De zogenaamde Proclamation of Accession vond al een jaar eerder plaats in 1952. Queen Elizabeth overleed in september 2022. Ze werd 96 en zat 70 jaar op de troon. In 1979 bezoekt paus Johannes Paulus II zijn vaderland Polen. Het was de eerste keer dat een paus een communistisch land bezocht. In 1992 wordt in een referendum in Denemarken het verdrag van Maastricht afgewezen. Denemarken is lid van de Europese Unie, maar niet van de eurozone. De Deense kroon is de munt in Denemarken. De Italiaanse ingenieur Marconi ontvangt het patent voor zijn uitvinding van de draadloze telegrafie. We schrijven 1896. Hiermee werd Marconi in de westerse wereld bekend als de uitvinder van de radio. Hij was dit wel niet alleen, want ook de Rus Popov en de Fransman Branly bouwden verder op het basiswerk van de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz. In 2022 worden de eerste 9 satellieten gelanceerd die gebruikt zullen worden voor zelfrijdende voertuigen. De lancering gebeurt vanop de Chinese lanceerbasis Zhejiang en is van de autobouwer Geely. Het plan is om 240 satellieten in een lage baan om de aarde te brengen. Een vierde hiervan draait al rond de aarde. In Tielt sterft vandaag in 1603 heks Anna de Koning, beter bekend als Stannekes Konings. Jaloezie, dorpsruzies en machtsmisbruik maakten van haar een heks. Tannekes Konings was een welstellende handelaarster, getrouwd met Thomas van der Meulen, met wie ze 4 kinderen had. Ze bezat een eigen hoeve in Gothem, deelgemeente van Deinze. Nadat Tanneke de seksuele avances van de lokale baljuw afwees, beschuldigde hij haar uit wraak van hekserij en de oorzaak van ziektes in het dorp. Ze werd in Tielt dagenlang gruwelijk gefolterd om een bekentenis af te dwingen. Tanneke bezweek op 2 juni 1603 aan haar verwondingen, waarna de rechtbank loog door te zeggen dat de duivel haar nek had gebroken. Omdat ze nog geen bekentenis had afgelegd, kon ze ook niet veroordeeld worden tot de brandstapel. Op de markt van Tielt heeft Tannekes Konings een standbeeld. Ze staat symbool voor alle slachtoffers van heksenvervolging. Willem Duis overlijdt in 2011, vandaag 15 jaar geleden. Hij was de Nederlandse tv-presentator die altijd een aquarium met een goudvis op zijn interviewtafel zette. Voor het weer is 2 juni in de geschiedenis vooral een natte dag. In 1954 valt er 91 mm regen in Vlaams-Brabant, ofwel 9 emmers water per vierkante meter. In 1978 valt er 78 mm, ofwel 78 liter per vierkante meter in Maritsu. En in 1992 is dat 81 mm in Merelbeke en 84 mm in Gent-Brugge. Morgen is het woensdag en dan krijg je tussen 5 en 7 een nieuwe aflevering van de Tijdlijn. Radiocollega Andries Verlinden neemt je dan onder meer mee naar 2017 als de koeltoren van Ruijen tegen de vlakte gaat.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7 uur reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger in zijn straat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater al zijn excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molenland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Het KMI waarschuwt voor pittige buien met kans op onweer, hagel en felle windstoten bij 19 graden. Vanavond klaart het op. Morgen wisselen zon en bui elkaar af bij 18 graden. Een trend die helaas aanhoudt tot vrijdag. Richting weekend stijgt de kans op zon en wat droger weer met hogere temperaturen.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: in contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Dit is Radio Oost-West. Ik

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oostwest.
2: De staking bij luchtverkeersleider Skies eindigt rond 9 uur nadat de vakbonden en directie een akkoord hebben bereikt. Dat melden woordvoerders. De luchtverkeersleiders legden daar straks het werk spontaan neer uit bezorgdheid over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Door de actie lag het Belgische vliegverkeer volledig plat, waardoor duizenden passagiers stranden. Het vliegverkeer herneemt nu stilaan. De productieband in de Volvo-fabriek in Gent ligt stil als gevolg van een staking bij een toeleverancier. Door een tekort aan onderdelen kan de nachtploeg niet aan de slag en ook morgen blijft de hinder duren. Volvo Cars Gent is met ongeveer 6500 werknemers een van de grootste industriële werkgevers van ons land. De algemene vergadering van de Pro League heeft definitief beslist dat belofteploegen U23 in de 1B-klasse kunnen degraderen als ze bij de laatste twee eindigen. Tot nu toe waren de teams beschermd en dat zorgde dit seizoen voor opschudding, omdat hoger geëindigde ploegen daardoor toch moesten degraderen. Volgens de mededingingsautoriteit was die regeling niet eerlijk. Radio Vanavond klaart het op, van overwegend droog. Komende nacht stijgt de kans op buien, minima 13 graden. Morgen wisselen opklaringen en buien elkaar af en stijgt de temperatuur tot zo'n 18 graden.
1: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Up krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij doen het voor jou.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7 uur reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger in zijn straat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater als een excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molenland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Vanavond klaart het op, van overwegend droog. Komende nacht stijgt de kans op buien, minima 13 graden. Morgen wisselen opklaringen en buien elkaar af en stijgt de temperatuur tot zo'n 18 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: I am the god of hellfire. And I bring you...

0: Elke weekdag neem ik even mee in de teletijdmachine op ontdekking naar wat is gebeurd in de geschiedenis van de dag. De teletijdmachine brengt ons vandaag onder meer naar de kroning van Queen Elizabeth in 1953, de uitvinder van de radio Marconi, die het patent krijgt voor de uitvinding van de draadloze telegrafie in 1896, en Denemarken wil geen euro als betaalmiddel in 1992. Vandaag, in 1953, vindt de kroning plaats van Elizabeth II, koningin van het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De zogenaamde Proclamation of Accession vond al een jaar eerder plaats in 1952. Queen Elizabeth overleed in september 2022. Ze werd 96 en zat 70 jaar op de troon. In 1979 bezoekt paus Johannes Paulus II zijn vaderland Polen. Het was de eerste keer dat een paus een communistisch land bezocht. In 1992 wordt in een referendum in Denemarken het verdrag van Maastricht afgewezen. Denemarken is lid van de Europese Unie, maar niet van de eurozone. De Deense kroon is de munt in Denemarken. De Italiaanse ingenieur Marconi ontvangt het patent voor zijn uitvinding van de draadloze telegrafie. We schrijven 1896. Hiermee werd Marconi in de westerse wereld bekend als de uitvinder van de radio. Hij was dit wel niet alleen, want ook de Rus Popov en de Fransman Branly bouwden verder op het basiswerk van de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz. In 2022 worden de eerste 9 satellieten gelanceerd die gebruikt zullen worden voor zelfrijdende voertuigen. De lancering gebeurt vanop de Chinese lanceerbasis Zhejiang en is van de autobouwer Geely. Het plan is om 240 satellieten in een lage baan om de aarde te brengen. Een vierde hiervan draait al rond de aarde. In Tielt sterft vandaag in 1603 heks Anna de Koning, beter bekend als Stannekes Konings. Jaloezie, dorpsruzies en machtsmisbruik maakten van haar een heks. Tannekes Konings was een welstellende handelaarster, getrouwd met Thomas van der Meulen, met wie ze 4 kinderen had. Ze bezat een eigen hoeve in Gothem, deelgemeente van Deinze. Nadat Tanneke de seksuele avances van de lokale baljuw afwees, beschuldigde hij haar, uit wraak, van hekserij en de oorzaak van ziektes in het dorp. Ze werd in Tielt dagenlang gruwelijk gefolterd om een bekentenis af te dwingen. Tanneke bezweek op 2 juni 1603 aan haar verwondingen, waarna de rechtbank loog door te zeggen dat de duivel haar nek had gebroken. Omdat ze nog geen bekentenis had afgelegd, kon ze ook niet veroordeeld worden tot de brandstapel. Op de markt van Tielt heeft Tannekes Konings een standbeeld. Ze staat symbool voor alle slachtoffers van heksenvervolging. Willem Duis overlijdt in 2011, vandaag 15 jaar geleden. Hij was de Nederlandse tv-presentator die altijd een aquarium met een goudvis op zijn interviewtafel zette. Voor het weer is 2 juni in de geschiedenis vooral een natte dag. In 1954 valt er 91 mm regen in Vlaams-Brabant, ofwel 9 emmers water per vierkante meter. In 1978 valt er 78 mm, ofwel 78 liter per vierkante meter in Maritsu. En in 1992 is dat 81 mm in Merelbeke en 84 mm in Gent-Brugge. Morgen is het woensdag en dan krijg je tussen 5 en 7 een nieuwe aflevering van de Tijdlijn. Radiocollega Andries Verlinden neemt je dan onder meer mee naar 2017 als de koeltoren van Ruijen tegen de vlakte gaat.
1: De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Belgisch luchtruim is sinds gisteravond 9 uur weer open na de beëindiging van de luchtverkeersleiderstaking. Op Brussels Airport zijn gisteravond nog 40 vluchten kunnen vertrekken en zijn er ook evenveel aangekomen, terwijl Charleroi telkens 15 vertrekkende en aankomsten had gepland. Directie en vakbonden van Skies hebben afgesproken om de gesprekken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen herop te starten. De A-zorg ziekenhuizen in Aalst gebruiken als eerste ter wereld artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te sporen. Volgens cardioloog Anthony de Mulder is deze snelheid van levensbelang. Dankzij de nieuwe technologie konden het afgelopen jaar al 500 hartinfarcten succesvol worden opgespoord. In Mazeik is een 58-jarige vrouw omgekomen nadat ze op haar fiets werd gegrepen door een tractor. De 17-jarige tractorbestuurder reed aanvankelijk door, maar keerde later terug naar de plek van het ongeval. De politie heeft de minderjarige opgepakt en onderzoekt of er sprake was van bewust vluchtmisdrijf en of de tiener een geldig rijbewijs heeft. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de statistieken viseerde Israël sinds maart al bijna 200 medische posten. Hoewel er officieel een staakt het vuren geldt, is daar op het terrein weinig van te zien. Al zitten de ambassadeurs in Washington weer samen voor vredesgesprekken. De Rode Duivels hebben hun eerste van 2 WK-voorbereidingswedstrijden gewonnen met 0-2 tegen Kroatië. Jurie Tielemans opende kort voor de rust de score, waarna invaller Lukaku in de late blessuretijd de eindstand vastlegde. Aanvoerder Kevin De Bruyne sprak van een geslaagde test. Komende zaterdag volgt een oefenmatch tegen Tunesië, waarna op maandag 15 juni het WK opent tegen Egypte. Radio Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7 uur reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger in zijn straat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater al zijn excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molenland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Belgische luchtruim is sinds gisteravond 9 uur weer open na de beëindiging van de luchtverkeersleiderstaking. Op Brussels Airport zijn gisteravond nog 40 vluchten kunnen vertrekken en zijn er ook evenveel aangekomen, terwijl Charleroi telkens 15 vertrekkende en aankomsten had gepland. Directie en vakbonden van Skies hebben afgesproken om de gesprekken over het nieuwe digitale controlecentrum in Namen herop te starten. De A-zorg ziekenhuizen in Aalst gebruiken als eerste ter wereld artificiële intelligentie om een hartinfarct sneller op te sporen. Volgens cardioloog Anthony de Mulder is deze snelheid van levensbelang. Dankzij de nieuwe technologie konden het afgelopen jaar al 500 hartinfarcten succesvol worden opgespoord. In Mazeik is een 58-jarige vrouw omgekomen nadat ze op haar fiets werd gegrepen door een tractor. De 17-jarige tractorbestuurder reed aanvankelijk door, maar keerde later terug naar de plek van het ongeval. De politie heeft de minderjarige opgepakt en onderzoekt of er sprake was van bewust vluchtmisdrijf en of de tiener een geldig rijbewijs heeft. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn 4 doden en meer dan 100 gewonden gevallen. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de statistieken viseerde Israël sinds maart al bijna 200 medische posten. Hoewel er officieel een staakt het vuren geldt, is daar op het terrein weinig van te zien. Al zitten de ambassadeurs in Washington weer samen voor vredesgesprekken. De Rode Duivels hebben hun eerste van 2 WK-voorbereidingswedstrijden gewonnen met 0-2 tegen Kroatië. Juri Tielemans opende kort voor de rust de score, waarna invaller Lukaku in de late blessuretijd de eindstand vastlegde. Aanvoerder Kevin De Bruyne sprak van een geslaagde test. Komende zaterdag volgt een oefenmatch tegen Tunesië, waarna op maandag 15 juni het WK opent tegen Egypte. Radio Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.
0: De nacht van Oost-West.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De hulpdiensten rukten maandagavond uit naar de Deinse Steenweg in Aarselen bij Tielt. Daar gebeurde een kopstaartbotsing met enkel materiële schade. Even na 7:00 reed een bestuurster over de gewestweg tussen Tielt en Deinse toen het misliep. Een voertuig moest afremmen omdat een voorligger in zijn straat wilde indraaien, maar de bestuurster merkte dat te laat op en reed achteraan op de wagen. Beide bestuurders bleven ongedeerd, de voertuigen moesten wel getakeld worden. Een caféruzie in een karaokebar in Engelmünster bracht een 40-jarige man uit Tielt voor de rechter. Hij gaf de uitbater 2 vuistslagen, maar zegt naar eigen zeggen dat hij de uitbater al zijn excuses aanbood. Begeleiding wil hij niet volgen, zo zei hij tegen de rechter. Die hield het op een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, maar hij gaf de dader wel een effectieve boete van 1200 euro. Op 1 juni kwamen de personeelsleden van scholen Molleland samen voor een allerlaatste pedagogische studiedag. Aangezien de traditionele studiedagen vanaf volgend schooljaar uit het secundair onderwijs verdwijnen, greep de Tieltse scholengroep de kans om over de muren van de 6 campussen heen expertise te delen. Een man uit de regio Kortrijk heeft van de politierechter 6 maanden cel gekregen voor opnieuw een hele lijst verkeersovertredingen. Dit keer kwam hij in het vizier van de politie nadat hij op de E17 in Waregem slechts 70 per uur reed. Het was op 11 juni vorig jaar dat de man naar het verkeer werd gehaald. Het strafblad van de man is indrukwekkend. Er staan al 23 veroordelingen op zijn strafblad, waarvan 15 door de politierechtbank. Hij werd dan ook door de rechter rijongeschikt verklaard. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Zon en wolken wisselen elkaar af bij een temperatuur van 18 graden. Ook donderdag en vrijdag verlopen regenachtig. Na het weekend droger. Het wordt dan ook wat zonniger en zachter.